0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en koele vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
13: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. en beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
0: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
2: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
16: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl.
9: of onze social media.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Zeddeweg in Volendam. Het ongeval gebeurde rond 3:00 ter hoogte van het Dijklander ziekenhuis. Twee ambulances en de politie kwamen naar de locatie. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Inwoners met aanhoudende overlast van buren kunnen gratis hulp krijgen van Beter Buren. Onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan en kiezen daarbij geen partij. Eerst vinden afzonderlijke gesprekken plaats, waarna meestal een gezamenlijke bijeenkomst volgt. Enkele weken later wordt nagevraagd of de gemaakte afspraken hebben geholpen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Beter Buren. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zware wegen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanseek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden. FC Volendam organiseert zondag 5 juli een open dag bij het stadion. Vanaf 11 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder springkussens, een kleedkamerspel en een handtekeningensessie van 11:45 tot 12:30. Om 2 uur begint een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam in het Hein Koningstadion. Bezoekers worden geadviseerd met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De temperatuur vandaag komt uit op een graad of 21, maximaal 22. En dat is ongeveer gelijk aan de watertemperatuur in het IJsselmeer. We hebben zonnige periode in Edam-Volendam. Het waait nog wel stevig uit een west- tot noordwestelijke richting. Boven het open water staat aanvankelijk een windkracht 5. Later neemt die wind wat af tot een windkracht 4. Het is een prima vrijdag, dus met flinke zonnige periode. En het blijft de hele dag droog. Ook in het weekend schijnt de zon regelmatig en de temperatuur overdag is met een graad of 21 tot 22 eigenlijk heel prima. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
1: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
0: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodoor Bert de Smit.
2: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
0: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 7 juli organiseert de vervoerregio Amsterdam een gratis fietscheck voor 55-plussers in Purmerend. Tijdens de dinsdagmarkt kunnen bezoekers van 10 tot 1 uur langskomen bij de kruising Koestraat-Nieuwstraat. Fietsenmakers controleren zadelhoogte, remmen en andere onderdelen. Het aantal fietsongevallen neemt toe, vooral onder oudere fietsers. Kleine afstellingen worden direct uitgevoerd, zodat fietsers veilig de weg op kunnen. Deze zomer voert het GVB werkzaamheden uit aan metrosporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het Zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De temperatuur vandaag komt uit op een graad of 21, maximaal 22. En dat is ongeveer gelijk aan de watertemperatuur in het IJsselmeer. We hebben zonnige periode in Edam-Volendam. Het waait nog wel stevig uit een west- tot noordwestelijke richting. Boven het open water staat aanvankelijk een windkracht 5. Later neemt die wind wat af tot een windkracht 4. Het is een prima vrijdag, dus met flinke zonnige periode. En het blijft de hele dag droog. Ook in het weekend schijnt de zon regelmatig en de temperatuur overdag is met een graad of 21 tot 22 eigenlijk heel prima. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
1: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
15: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

was trouwens een grote hit van Raymond van het Groenewoud. Ze heeft op nummer 1 gestaan in mijn examenjaar. Ja, kan je nagaan hoe lang het geleden is, hè? Deze man die is nou ook nog lang niet aan de pensioengerechtigde leeftijd. En gelukkig ook maar, want hij is er elke vrijdag.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De temperatuur vandaag komt uit op een graad of 21, maximaal 22. En dat is ongeveer gelijk aan de watertemperatuur in het IJsselmeer. We hebben zonnige periode in Edam, Volendam. Het waait nog wel stevig uit een west- tot noordwestelijke richting. Boven het open water staat aanvankelijk een windkracht 5. Later neemt die wind wat af tot een windkracht 4. Het is een prima vrijdag dus met flinke zonnige periode. En het blijft de hele dag droog. Ook in het weekend schijnt de zon regelmatig. En de temperatuur overdag is met een graad of 21 tot 22 eigenlijk heel prima. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Koffiemagazine.

je ook wel eens afgevraagd, waarom lijkt er na een uitgebreide maaltijd toch nog altijd ruimte te zijn voor iets zoets? Duits onderzoek bij muizen biedt een mogelijke verklaring daarvoor. Neurobiologen ontdekten dat zogenoemde PMC-neuronen, hersencellen die een belangrijke rol spelen bij verzadiging, niet alleen betrokken zijn bij het gevoel van volzitten, maar ook bij het verlangen naar suiker.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

En tot zover de laatste koffietop 3 van deze week. Aangevraagd door Renzi van Vlaanderen. Dankjewel voor het aanvragen. Wil je maandag in de koffietop 3? Dan kan dat. Laat me even weten wat je 3 favoriete koffiehits zijn. En wie weet zit jij er wel maandag in de koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanstreek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen. FC Volendam organiseert zondag 5 juli een open dag bij het stadion. Vanaf 11 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder springkussens, een kleedkamerspel en een handtekeningensessie van 11:45 tot 12:30. Om 2 uur begint een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam in het Hein Koningstadion. Bezoekers worden geadviseerd met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop snogging and pay attention

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

Je luistert naar de Koffie in de Hits, oftewel het koffiemagazin bij de LOVA. En ik heb voor je wat is in en uit op deze vrolijke vrijdag in de gemeente Ede Volendam. De hele zomer in een joggingpak lopen, dat is in. En toe zijn aan nieuwe heupen, dat is

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 7 juli organiseert de vervoerregio Amsterdam een gratis fietscheck voor 55-plussers in Purmerend. Tijdens de dinsdagmarkt kunnen bezoekers van 10 tot 1 uur langskomen bij de kruising Koestraat-Nieuwstraat. Fietsenmakers controleren zadelhoogte, remmen en andere onderdelen. Het aantal fietsongevallen neemt toe, vooral onder oudere fietsers. Kleine afstellingen worden direct uitgevoerd, zodat fietsers veilig de weg op kunnen. Deze zomer voert het GVB werkzaamheden uit aan metrosporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: just to give it a tune.
1: En zo kwam er toch bijna wel een einde aan die grote stapel met allemaal lekkere koffiehits die we voor je gedraaid hebben. Jazeker, voor mij is het bijna weekend. Misschien voor jou ook al wel. Maar ik heb deze gedachte nog. Geduld is een wachtwoord. Ik wens jou vast een fantastische vrijdag, een geweldig weekend en wat mij betreft heel graag tot maandag, 9 uur, bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
13: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Uit 95, Marcel de Groot, mag ik naar je kijken. Deze Skudde in de middag van vrijdag 3 juli zijn we begonnen met First Choice en Dr. Love. Marcel Bak, jij weer bedankt voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. En de komende 3 uur natuurlijk de lunch tot 3, de 2 na 2, lokaal en regionaal nieuws en heel veel muziek. Mocht je tegen zijn, eens maar.

presentatie dat ik nog de spinnen in Volendam bij Eva Schilder. Veel gefietst op deze plaats. Van Jan Dulles uit 2012 van De Beste Zangers. We gaan naar 5 juli. Dan is er een platenbeurs in Volendam op het Europaplein. Begint om 10 uur 's ochtends en duurt tot 5 uur in de middag. Je

Hier bij Skuur in de Middag kon je luisteren naar de Jonas Brothers. Who's in your head? Juist Ryan Adams. Shining through the dark. Straks onder andere NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor terug in de tijd. Plastiek, metro

0: Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog, bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken. Deze zomer voert het GVB werkzaamheden uit aan metrosporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het Zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De temperatuur vandaag komt uit op een graad of 21, maximaal 22. En dat is ongeveer gelijk aan de watertemperatuur in het IJsselmeer. We hebben een zonnige periode in Edam-Volendam. Het waait nog wel stevig uit een west- tot noordwestelijke richting. Boven het open water staat aanvankelijk een windkracht 5. Later neemt die wind wat af tot een windkracht 4. Het is een prima vrijdag, dus met flinke zonnige periode. En het blijft de hele dag droog. Ook in het weekend schijnt de zon regelmatig

0: En de temperatuur overdag is met een graad of 21 tot 22 eigenlijk heel prima. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Samen genieten van Hot Chocolate en So You Win Again. In Monnikendam is het inmiddels begonnen. Jan Haring Weekend zojuist gestart. Jan Haring Markt in de binnenstad. Straks om 14:00 intocht van de boten in de binnenhaven. Een sponsormiddag van 16:00 tot 20:00 vanavond. En waar is dat? Nou, Hart van Jan Haring. En de muziekavond van 8 tot 14:00. Hart van Jan Haring, Middendam en Café Stuttenburg.

Met een dubbele dosis gingen we terug in de tijd. Crispian, St. Peter's, The Pied Piper en daarvoor BZN, Rocking the Trolls. Straks na ene een nieuwe lunch top 3 en die is vandaag van Cinderella uit Oosthuizen. Straks het NOS nieuws van 1 uur. Nu onder andere Raoul Orellana. Oh ja, geniet ervan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Cinderella, hartelijk dank voor jouw lunch tot drie. De script, René Karst en UB40. Jouw lunch tot drie, mail me even jurre.bos@rtvlaaf.nl.

Anyway, What is Love? Daarvoor The Cats and Let's Dance. Ja, Rang Kang Pang. Wat is dat nu weer? Ga ik je straks in het volgende half uur alles over vertellen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Inderdaad, Millennium, Robbie Williams, daarvoor Irene Cara en Fame. Als ik nu roep Rang Kang Pang, dan denk je waarschijnlijk aan een gerecht bij de Chinees. Nee, het is een nieuw radioprogramma hier bij de LOVA, start aanstaande zaterdag. Begint om 1 uur, duurt tot 2 uur, oftewel een uurtje. En dan kunnen de handjes de lucht in als je luistert naar de lekkerste hits. Het programma is nieuw, maar wordt gepresenteerd door een oude bekende, Jan Worst.

Dat was de uitvoering van David van Marwijk, Cheerio. En zondag 5 juli, dan kun je vanaf 11 uur 's ochtends genieten van de open dag bij FC Volendam. Op het kunstgrasveld naast de Stefan Dorpelhal zijn er volop activiteiten voor jong en oud. En de belangrijkste informatie kan je terugvinden op onze website rtvlove.nl.

Maiken, Hugo en Solto. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Vandaag gaan we het doen met het Electric Light Orchestra. Graag tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

heerlijke vrijdagmiddag van 3 juli met in de 2 na 2 inderdaad Electric Light Orchestra, Confusion en zojuist Hold On Tight. Straks om 2:30 is het weer tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. We gaan luisteren naar Maroon 5, Anders Nielsen, Jan Smit en daarna komen we nog even terug.

Dat was dit keer niet alleen. Dat was samen met Gerard Joling Echte Vrienden. We gaan naar zaterdag 4 juli, het Jan Haring weekend in Monnikendam. Begint vroeg om 9 uur 's ochtends. Palaver, het hart van Jan Haring. Daarna is er weer een rommelmarkt. En wel vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Dan kunt u lekker vissen. Oftewel, Jan Haring vist in de binnenhaven. Ook weer verzamelen bij Hart van Jan Haring. U kunt meevaren naar de start van de Jan Haring race. De Jan Haring race zelf begint om 11 uur tot 3 uur in de middag. Lekker meezingen. Jan Haring zingt vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. Rondom Binnenhaven en Weeshuistuin. Dikke bandenrace, Schulpenzand. Meevaren naar de finish. Kan ook nog een keer met de vrouwen Frida Cornelia. Muziekquiz in de tent Hart van Jan Haring om 1:30 tot 4 uur. Dan is er een zeilersdiner in het Hart van Jan Haring om 5:30 middags tot 7:30. En de muziekavond Hart van Jan Haring en Middendam en Café Stuttenburg. Meer informatie kunt u natuurlijk terugvinden op de website van Jan Haring Weekend.

0: Hein Koningsstadion. Bezoekers worden geadviseerd met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid. Op dinsdag 7 juli organiseert de vervoerregio Amsterdam een gratis fietscheck voor 55-plussers in Purmerend. Tijdens de dinsdagmarkt kunnen bezoekers van 10 tot 1 uur langskomen bij de kruising Koestraat-Nieuwstraat. Fietsenmakers controleren zadelhoogte, remmen en andere onderdelen. Het aantal fietsongevallen neemt toe, vooral onder oudere fietsers. Kleine afstellingen worden direct uitgevoerd, zodat fietsers veilig de weg op kunnen. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanstreek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

zit in het laatste uur van Skudde in de middag voor deze vrijdag 3 juli. Duke, So In Love With You. En Sylvester, Patrick Cowley en Do You Wanna Fuck. Weet je waar ik zin in heb?

0: Die bij Scuddy in de middag, goeie luisteren naar George Ezra, Anyone For You, Coldplay, Viva La Vida en natuurlijk Dave A. Soleil. We gaan nog even terug naar het Jan Haring weekend. Aanstaande zondag is daar natuurlijk vanaf 6 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags het Jan Haring rookfestijn in de Binnenhaven. Om 9 uur palaver, hart van Jan Haring. U kunt ook weer meevaren naar het start van Jan Haring race met de vrouwen Frida Cornelia. Jan Haring race zelf begint om 11 uur tot 3 uur in de middag op het Markermeer. Meevaren naar de finish, dat kan ook vanaf 12:30 in de middag tot 15:30 met de vrouwen Frida Cornelia. En dan is er een gezellige muziekavondmiddag in het hart van Jan Haring. En natuurlijk op de Middendam en Café Stuttenburg. Het begint om 3 uur 's middags, duurt het 10 uur 's avonds. Dan de prijsuitreiking, ja, dat begint dan weer om 12:30 's middags. Hart van Jan Haring en op podium Middendam, prijsuitreiking Jan Haring Rookfestijn. Dit staat ook allemaal op onze website rtvlaaf.nl.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Lil Kleine samen met Samuel Welton maakt mij nou niet gek. Straks Johan en Vincent in hun graaie cafeetje. Ondergetekende Jurre Bos is er volgende week maandag weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de middag. Wees een goed weekend en veel plezier tijdens het Jan Haring weekend. Doedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Nee, jij hoort bij mij. Dat ja. is dat, ja. niet, niet zij. Nee, nee jij,
1: wij horen bij elkaar.
0: Ja. In ieder geval op de vrijdagmiddag.
1: Zeker.
0: Lekker dat je luistert, vrienden, aan de overkant van de radio. En ik even Jure Bos bedanken. Ik heb genoten weer deze week van hem.
1: Hij was er weer.
0: Hij was er weer.
1: Ach, man.
0: Te lang op vakantie geweest voor mijn gevoel. Echt. En terecht. Lekker. Vakantie, dat hoort erbij. Moet je nemen.
1: Dat moet je doen. Dat heb je ook gedaan. Was het te lang voor ons of niet? Was hij te lang weg?
0: Ja,
1: hij was te lang weg. Ja. Evaluatie straks even met hem.
0: Ik kijk even naar de countdown tot de kermis. 62 dagen.
1: 62 dagen.
0: Dat geeft de burger moed.
1: Ja.
0: Het gaat snel, hè?
1: Het gaat heel snel.
0: Het gaat echt heel snel.
1: Ja, en Rumble in the Jungle. De kermis deze dreigen uit te komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgende week toch?
1: Of, ja, en we staan op de rand. We staan op de rand.
0: Ik denk volgende week tot ze uitkomen. Ook weer erg benieuwd.
1: Ja, ik ga ze fysiek sowieso halen.
0: Ja,
1: kunnen ze weer de kast in?
0: Nee, hey, maar je moet ze steunen.
1: Vind ik ook.
0: Vind ik ook.
1: Vind ik ook. Spotify is natuurlijk ontzettend fijn en heel makkelijk.
0: Nee,
1: maar ik loop wel even naar de lokale shop en.
0: We kopen de cd's.
1: Doe er alle twee.
0: Nee, tuurlijk. Lekker, zeker weten. Man. Absoluut. Maar goed, dat is pas september. Ah, leuk bruggetje, dankjewel. Dat duurt nog even. Welkom bij het Graakcafé. Tot 6 uur zijn we bij je.

0: in de Ziggo Dome staat. De beste man, Miles Smith.
1: Ja, je ziet. We gaan kaarten doen, hè? Ja? Toch?
0: Sterker nog.
1: Hij is al.
0: Ja.
1: Hij is al, vriend.
0: In de pocket.
1: Jezus.
0: Ja, dus daar gaan we naartoe.
1: Oh, wat fijn.
0: Gezellig.
1: Oh,
0: lekker.
1: Wat fijn. Ach, wat fijn. Nou, het was weer een weetje, hè? Zo, wat is je voorbij, Dick?
0: Yo. De biele week.
1: Niet normaal.
0: Klok in de war. Heb je nog 's nachts gekeken?
1: Nee.
0: Ja, ik heb...
1: Binnenkant van mijn ogen. Dat heb ik bekeken.
0: Nee, ik ben toch... ik zou niet gaan kijken, maar door de televisieprogramma's de avond ervoor ben ik zo positief opgenaaid.
1: Oh ja.
0: Ik denk,
1: dit gaat hem worden. Dit is historisch.
0: Ik wil hem toch zien. Dus, maar dan, aan de andere kant, dan heb je wel weer... Dan moet je de dag beginnen.
1: Ja.
0: In een soort kak teneurstemming.
1: Ja, rouwstemming. Inmiddels, kantoor was het ook gewoon toch een beetje bedompt. Weet je wel, dat.
0: Ja.
1: Maar gelukkig konden we een raam open doen. Dat was weer frisjes. Dat was helemaal
0: precies,
1: fijn.
0: Dat is door. Lekker. En het was wel erg grappig. Op ook 6 uur richting de baas.
1: Ja, ook dat is fijn.
0: En dan liepen de kroegen leeg.
1: Ja.
0: En normaal dan zijn mensen blij en vrolijk als je de kroeg uit...
1: Nee, niet.
0: Zo.
1: Nee.
0: Zo, een goede grafstemming in het oranje door het dorp liep.
1: En dan nog een kater eroverheen die je normaal wel kan hebben. Zeker als ze gewonnen hebben. Maar deze komt dan even flink aan. De Belgen zaten trouwens ook met de billen bij elkaar. Hè? Maar
0: zo.
1: Ze hadden een narrow escape.
0: Ja.
1: Zo.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Nou, het was over het voetbalblokje, hè? Toch?
1: Klaar.
0: Dank je.

0: Beetje Ibiza-vibes. Zit op een strandje.
1: Schoppenland.
0: Ja,
1: strandbad.
0: Ook prima.
1: Whatever. Eten lekker. Zijn. Lekker gewoon onder de molen.
0: Mm.
1: Prima.
0: Ja.
1: Dekentje, een lekker kleedje erop. Sappie in de handen. Sappie in onze handen.
0: Ja, voor de mensen aan de andere kant van de radio nog heel even door moeten werken. Hou vol. En de gasten die op school zitten zijn nu klaar, hè? Zo'n
1: het
0: beetje.
1: Is vandaag de laatste dag in de regio. Oh,
0: wat lekker. Over de regio gesproken. Laten we even luisteren naar onze nieuwsredactie. Voor het laatste nieuws uit de gemeente en de regio.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken. Deze zomer voert het GVB werkzaamheden uit aan metrosporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten.
3: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: verhaal nog steeds van The Kings. Gaat niet vervelen. Lola, de live versie. Hier in het Graaikafeetje, goedemiddag. Vinnie, jij houdt van fotograferen, dat weet ik. En nou is de gemeente Eden Volendam op zoek naar een nieuwe fotograaf.
1: Stop maar met zoeken.
0: Des Waterlands.
1: Stop maar met zoeken.
0: Ja, toch?
1: Hier staat hij.
0: Dat bedoel ik. Ja, en ik weet, jij maakt prachtige foto's. En de gemeente is dus op zoek naar een nieuwe fotograaf. De fotograaf Des Waterlands geeft een visuele stem aan de gemeente. Nou, serieus, als ik tijd had, zou ik het graag ook willen doen. Foto's maken is echt leuk. Leuke hobby. Aanmelden kan nog tot 1 augustus 2026... door 4 foto's en een korte motivatie in te sturen naar fotograafdeswaterlands.nl. Gewoon aan elkaar vast. Of lees het berichtje even terug op de website van de gemeente. Van even terug aan begin jaren 90... Crystal Waters was haar naam. En ze had het over Gypsy Woman, een dikke nummer 1 all over the world.

0: Zo werd het hier het potje op staan. Dat
1: ja.
0: Op deze, ja. Deze topper uit Italië. Gigi.
1: Oh, hij heeft er nog een paar bangers in zijn repertoire.
0: Ja, zeker. Maar dit was al zijn grootste hit. Als jij een jongen had gehad, had je hem dan Gigi genoemd?
1: Nee.
0: Gigi.
1: Nee. Max.
0: Max. Ah, ja. Ja, vind ik ook wel een naam die bij jullie past.
1: Ja, ja
0: nee,
1: Max.
0: Klopt, klopt wel.
1: Max hier.
0: Hey, leuk, leuk berichtje las ik en zag ik op onze website. Dat Ome Jabbig komt terug.
1: Ja!
0: Jan, onze echte. Jan Worst.
1: Jan Worst.
0: Aanstaande zaterdag kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Ja.
0: Dus 1 en 2 uur.
1: Ja.
0: Ik ga luisteren.
1: En hij heeft een oude programmanaam heeft hij weer naar voren getrokken.
0: Ja, Rank and Pan.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Voor de oud-gediende onder de kijkers en luisteraars.
0: Was vroeger, op de zaterdagochtend.
1: Ja.
0: En dat programma heette Rank and Pan.
1: Rank and Pan.
0: Ja, ja, nog voordat Paul Watter er zat. Nog voordat André er zat.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, het was de Rank and Pan tijd.
1: Rank and Pan.
0: Ja,
1: dus erg, nou, mooi.
0: Erg leuk.
1: Leuk.
0: Dus zaterdag zeker luisteren. En misschien komt deze plaat ook wel voorbij. De

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum ruim 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever, dat is op de afsluitdijk, daar zijn nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

als de eerste die dit speciale gitaarsoundje gebruikte. Peter Frampton, Show Me The Way. Tweede uurtje van het Graaien Café. Lekker dat je luistert op je hopelijk al vrije vrijdagmiddag. Voor veel mensen is de zomervakantie begonnen. Dat luiden we lekker in met gezellige muziek zoals je gewend bent hier op de vrijdag. Muziek van de

0: Dus dat was de laatste keer dat jij Loco was.
1: Helemaal uit je plaat ging.
2: Ik kan je nog herinneren?
1: Dat was een tijdje geleden. Jij, helemaal Loco.
2: Je verjaardag?
1: Nee. Daar was ik helemaal strak bij.
2: Ja, hè?
1: Ja. Ja, dan...
0: Kermis.
1: I'm the organizer. Ja, er is zeker een kermis langs geweest dat ik echt even de weg kwijt was. Maar dat mag ook.
0: Nee, dat mag.
1: Dan mag je een legitiem de weg even kwijt zijn.
0: Zeker weten.
1: Meestal gebeurt dat op vrijdag. Meestal ben ik de vrijdag echt even de weg kwijt. Dan word ik opgehaald door mijn meiden. Dan weet ik gewoon... Goot voor de AMVO. Daar lig ik.
0: Ja. Haal me daar maar op. Ik zie een leuke plaat staan in de playlist. Ja. Het is een plaatje, een kennisplaatje van de Orgaatjes.
1: Ja.
0: En ze komen met een nieuwe.
1: Ja.
0: Heb je hem al? Nee, ja, een stukje. Op Facebook hadden ze een previewtje. Oh. Erg leuk. Ja, dus dat belooft wat. Ja. Heel gaaf. Kees en Mel dus ook met een nieuwe kermishit. Ja, en heel veel nieuwe kermishits gaan er komen.
1: Ja.
0: Wij kunnen het een beetje niet afwachten.
1: Nee.
0: 62 dagjes.
1: Echt.
0: Ja. Zullen we even lekker eentje draaien om een beetje in de stemming te komen? Mensen hebben al een beetje vakantie. Ja. Dat bedoel ik. Trek een rode ster open. Daar gaan we.

0: Ga recht van links naar rechts. Ja. Het maakt allemaal niet uit. Het is gewoon een vrolijke vrijdag met Modern Talking. De twee gasten uit Germany.
1: Germany.
0: Plastic, fantastic noem je dit altijd. Hè?
2: Zullen de mensen vanavond al richting de zon gaan? Ja, ik kan net zo goed hier blijven. Maar,
0: er worden, tenminste, ik hoorde zojuist bij de verkeer, moet ik zeggen. Ja. Dat het, kan nog wel...
2: Wordt de bommetje druk weer.
0: Het wordt drukkie. Wordt
3: het een zwarte... Zaterdag.
0: Dat nog net niet, maar nee? het wordt
2: ook
0: wel
2: niet op het dorp, druk. Dat je denkt, nou, juist.
0: Ik vind het wel altijd grappig dat je op een gegeven moment 's ochtends je straat inloopt en dan is alles en iedereen weg.
2: Ja,
0: stilte. Wij gaan nooit tijdens de bouwvak. Wij gaan altijd in januari als het hier
3: kil en koud is.
2: Ja.
0: Heerlijk. Wel een beetje aan het zoeken.
2: Vooral voor degene die lekker op vakantie gaan en misschien ben je al half een beetje... Nee, misschien heb je kinderen gewoon met een goed excuus van school weten te plukken.
0: Ja.
2: Ben je al onderweg? Goeie vakantie, geniet ervan. Hou de LOVE.
0: Die kan gewoon aan.
2: Die kan gewoon aan.
0: Maakt niet uit. Ga je naar Spanje, ga je naar Frankrijk.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanstreek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio, valt dus wel mee eigenlijk. Op de A2 is het wel druk van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 20 minuten extra reistijd. En de nasleep van een ongeluk op de A10 bij Amsterdam-Slotervaart op de Ring West is dat, veroorzaakt ook nog ongeveer 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de vrolijke.
5: Empezó el verano, fuego.

0: Voor de mannen van Chris Cross vorige week. Ik zat laat in mijn auto. Die hadden een of andere DJ-set met alleen maar zomerhits.
1: Oh.
0: De mannen kunnen wel iets.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja.
1: Die kunnen een boodschapje sturen.
0: Ja, zeker weten. Zo. How you samba hier op de LOVJ. Ik wil graag iemand feliciteren als dat mag. Is daar
1: zeker
0: ruimte en plaats voor?
1: Zeker, gewoon veel ruimte.
0: Mijn schoonmoeder verjaart vandaag. Ja.
1: Hippie de pipoera.
0: Ja, dat bedoel ik. Even voor even geuit, even een plaatje.

0: bijna denken dat Marcel Bak in het pand is. Nee, we hadden hem zelf er even ingesleept. Ja, Marcel is onze Wham-fan. Echt Wham-addicted. Die hoor je best wel vaak in de koffiemagazine voorbij komen.
1: Ja.
0: Young Guns, een van de eerste hitjes eigenlijk.
2: Ja, ja. En daarna gingen ze een speer.
0: Dat kan je zeggen.
2: The rest is history.
0: Zeker. Ik zit even te kijken. De meteorologen verwachten weer blafwarm weer.
1: Oh, ik
0: zit
1: en?
0: Even, ik zit even, nou, ik zit even te kijken naar woensdag.
1: Wat is er
0: nou, het wordt niet warmer dan 24 graden tot woensdag.
1: Prettig.
0: Dus gewoon prettig weer.
1: Prettig.
0: Lekker prettig weer.
1: Prettig.
0: Dus.
2: Ja, het blijft ook lekker droog. Dinsdag misschien een klein wokkeltje uit de lucht, maar prima. Ik kan dat hebben.
0: Kan jij even op één been staan en even je linkerhand in de lucht?
1: Ik sta nu op één been.
0: Ja, hoeveel graden is het nu?
1: Nou, die is heel vermoeiend, dat kan ik je wel vertellen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Begin augustus staat hij hier in Volendam. 3 uitverkochte concerten. Alleen voor zondag zijn er nog wat zitplaatsen. Het concert van Jan. Ja, ja. Zo. Verkocht aan Oproep Max, die het ook gaat opnemen.
1: Zo.
0: Leuk.
1: Leuk,
0: ja,
1: man.
0: 30 jaar in het vak. Dat wordt een leuk feestje.
1: Ja, dat
0: en we zijn erbij.
1: Ja, we zijn erbij. Ja,
0: oh, ik moest werken die zaterdag. Ik heb net op het nippertje nog...
1: Escape.
0: Ja, Escape gekocht. wij krijgen op het werk 3 jokers.
1: Ja.
0: Ik heb er al 2 ingezet van de 3. Dus dat is kermis. Kermis is een joker. Ja. En dit was dan ook een jokertje. Nee, maar erg veel zin in. In dat feestje begin augustus.
1: Leuk, man.
0: Gaaf. Ik denk dat de LOVJ er ook bij is. Gewoon de hele dag vanaf. Ja, dat denk ik wel.
1: Dat vermoeden heb jij.
0: Dat vermoeden heb ik zomaar.

0: Het is echt jouw schuld. Ik krijg zoveel zin om nu gewoon lekker te stappen, uit te gaan. Maar even wat lekkers te nemen. Ja, dank je. Dank je wel.
1: Echt jongen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij de voorbereiding van deze show, dan word ik met de week vrolijker. Het lijkt wel alsof gewoon de platen ook gewoon richting finale of zo.
0: Hoge temperaturen. Ja, zeker weten.
1: Echt.
0: Zoals je gewend bent. Iedere werkdag tussen 5 en 6 hebben wij het laatste lokale en regionale nieuws. En dat is een soort roundup. Stoppen we allemaal in dit programma. Dus nu ook.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam organiseert zondag 5 juli een open dag bij het stadion. Vanaf 11 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder springkussens, een kleedkamerspel en een handtekeningensessie van 11:45 tot 12:30. Om 2 uur begint een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam in het Hein Koningstadion. Bezoekers worden geadviseerd met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid. Op dinsdag 7 juli organiseert de vervoerregio Amsterdam een gratis fietscheck voor 55-plussers in Purmerend. Tijdens de dinsdagmarkt kunnen bezoekers van 10 tot 1 uur langskomen bij de kruising Koestraat-Nieuwstraat. Fietsenmakers controleren zadelhoogte, remmen en andere onderdelen. Het aantal fietsongevallen neemt toe, vooral onder oudere fietsers. Kleine afstellingen worden direct uitgevoerd, zodat fietsers veilig de weg op kunnen. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Zoek nou eens op. Zoek nou eens op wat betekent cayente. Dat zegt hij in elk, elk liedje, zegt Lange Frans, cayente. Wat betekent dat?
2: Ja, mag ik even vangen? Mag ik even vangen?
1: Ja, zal dat zijn?
2: Ja, dat is het zeker. Dit is gewoon een hit. Dit is

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouw.

0: sporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het Zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2028. Bewoners van de Oude Keern en Kalkoenstraat komen in aanmerking voor de nieuwe woningen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport is de vertraging ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanseek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: zeggen Juannes. Nee, het is gewoon Jannes.
1: Jannes.
0: Uit de Lage Landen. Dans tot de morgen met mij.
1: Bling, bling, bling, bling, bling. Bling, bling, bling, bling, bling.
2: Cayenne.
0: Ja. Wat betekent het? Wat betekent het?
1: Ik zal het even... Spaans voor heet of gloeiend heet. Lange Frans gebruikt het om aan te geven dat de track of de beat erg goed hot is.
2: Oké.
1: Okay. Cayenne.
2: Cayenne.
0: Hot en heet. Dus onze show is...
2: Cayenne.
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Dat is hij zeker.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, goed man.
0: Nou, dan weten we dat weer, ook weer. Weer wat geleerd.
1: Zo. Anders ging ik met dat vraagteken het weekend in. Ja. Nou is het een uitroepteken geworden.
0: Nou, ik zeg een vraagteken al boven het hoofd van Evelien. Ik denk, Cayenne, hè, wat? Ook Evelien is...
2: Cayenne.

0: wij voelen natuurlijk ook like home. De LOVJ is jouw thuisbasis. Vertrouwd, dat vind ik
1: erg vertrouwd.
0: Hé, vriendje, ik vind het echt zielig voor je. Ik vind het vreselijk. Maar ze is gewoon toch echt vandaag. Morgenochtend of vanavond gaat ze toch trouwen.
1: Nee.
0: Ja, jouw teler gaat toch in het bootje
1: ben ik er kwijt?
0: Je bent er kwijt.
1: Kan ik er nog voor gaan liggen?
0: Nee, het is een American Football Player.
1: Objection, your honor.
0: Nee, waarschijnlijk zijn ze al stiekem getrouwd en gaan ze gewoon in een Madison Square
1: Garden.
0: Ja. Gaan ze een kleine party geven met... als daar iets gebeurt, daar lopen straks alle artiesten van de hele planeet lopen daar rond. Dat wordt denk ik wel een leuk feestje. Maar die vrouw is zo mega loaded.
1: Niet normaal.
0: Het is echt niet te filmen.
1: Nee.
0: Zou ik ook een leuk feestje geven?
1: Ja, ik ook. Ja, ja, ja. Als er een heleboel nullen achter de eerste cijfer staat, dan kan je wel zo'n pleintje afhuren.
0: Ja.
1: Ja, ik kom niet verder dan mijn achterstraatje.
0: Nee, dat is ook gezellig.
1: Bezet krijt eroverheen.
0: Jouw achterstraatje is ook leuk.
1: Zo, nou, we hebben een feest gegeven. Ja. Dat redt Taylor niet met haar miljoenen.
0: Vriendje, het zit erop weer, deze episode van het Graaicafé.
1: Maar we hebben nog zoveel te melden.
0: Dat wel.
1: Bewaren we dat voor volgende week?
0: Je was één plaatje vergeten.
1: Nee.
0: Dat is een beetje mijn favo van dit moment.
1: Dat is mooi.
0: Ja, goed. Die ga ik wel even draaien. Het is de laatste van Mike Versteeg. De hartslag van je heup. Ik wist niet dat je hartslag
1: hier... gisteren ook, hè?
0: Ja, ik vind hem erg leuk.
1: Ja, ik hoor
0: er
1: het,
0: erg blij van.
1: Op het randje van onze show.
0: Dat bedoel ik. Heel fijn weekend.
1: Goed weekend.
0: Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
6: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog

0: Een van de beste songwriters van de wereld, Ed Sheeran, Galway Girl. En daarvoor Donnie en René Vroeger met Dat kan je niet kopen. Welkom op jouw vrijdagavond. Het is weekend. Het is zomer. Het is gewoon heerlijk. En het is ook nog eens vrijdag 3 juli 2026. En je luistert ook nog eens naar Evelien op vrijdag. Nou, het kan niet op allemaal. Ik heb er weer zin in. De komende 2 uur ben ik hier voor jou op de radio. En het volgende nummer is toch wel een favoriet nummer van mij in de karaokebar. Ik doe hem niet heel vaak, want het kost nogal wat energie om hem vol te houden. Hij duurt bijna 5 minuten, maar het is het allemaal waard. Ike en Tina Turner, Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Ik heb vroeger heel wat Frans geoefend met deze zanger, Ben Lonkelsol. Ik was een groot fan van Petite Sœur. Oftewel, klein zusje, dat weet ik nu. Je hoort het allemaal hier op de LOVE. En deze is ook uit mijn jeugd. Weet je nog de eerste versie van The Voice of Holland? Wie daar toen stond met al zijn tatoeages uit Horen 0229. Het was Ben Saunders. Ja. Ik moet even diep graven in de herinnering. Maar hij zit er nog. Kill for a Broken Heart was toen de eerste single die hij naar Nederland.

In zomerse sferen met de Gypsy Kings en Baila Mi. Roxy Dekker, ja, ze is voor ons natuurlijk al een superster. De hits als Satisfyer, Sugar Daddy, Casual, we kennen ze allemaal. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht met de titel Superstar. Ja, en daarna blikt ze een beetje terug op het succes wat ze al heeft gehad. Nou ja, ze is nog maar 21. Dus ze staat echt nog aan de voet van haar muzikale carrière. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dit is dus haar allernieuwste single Superstar, Roxy Dekker.

Supremes en Baby Love. Ja, nou hebben we een tijdje al hier in de studio. We zitten in het Krasstadion. Onder de tribune met onze studio van de LOVE. En er hangt hier al een tijdje een countdown tot kermisklok. Hij was er opeens en hij staat ook helemaal netjes ingesteld. En zoals ik het zie, gaat het toch best wel hard met de dagen. Het is nog iets meer dan 60 dagen en dan is de kermis aangebroken. Dus ik dacht, het is nooit te vroeg voor kermismuziek, toch? Likkepep komt eraan.

In de mix van Junkie XL was dat Elvis en A Little Less Conversation. Ja, het is zomer en dat dacht ik al, maar het wordt toch maar weer bevestigd. Betekent ook dat er meer liefde in de lucht hangt. Ja, die zomerse sferen zorgen toch echt wel voor wat meer vlinders. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat mensen vaker buiten zijn. Ze meer daglicht zien en het weer is lekker warm. Daardoor heb je ook wat minder kleding aan. Wat zomerkleding, waardoor je vaak wat meer zelfvertrouwen hebt. Datingsapps die zien ook vaak rond de zomer dat er een toename is in de activiteit. Vaak rondom vakanties en festivals. En ja, mensen voelen zich gewoon wat ontspannender met dat vakantiegevoel. En staan ook meer open dus voor spontane contacten. En ja, soms gebeurt er dan wat geflirt hier en daar. Nou, en zij hoppen daar helemaal op in. Zij stappen op die liefdestreinen van deze zomer. Mel en Vintage Future. Love Train. Doei.

Doja Cat en samen met Kiss Me More. Ja, na het wereldwijde succes van Don't You Forget About Me van de Simple Minds kwamen ze in 1986 met Sanctify Yourself. Frontman Jim Kerr vertelde later dat de inspiratie kwam uit hun liefde voor gospel en de funk van Sly and the Family Stone. Ja, het resultaat was ook een van hun meest bekende hits, naast dan die van Don't You. In het goede uitte tot een van de vaste waarden tijdens hun live optredens ook. Hier zijn ze, de Simple Minds, met Sanctify Yourself.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
0: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
2: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
3: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
0: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer, warme hits en koele vibes.

0: Danny de Munk hoorde je met Vrienden voor het Leven. En dan hoorde je Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Het is vrijdagavond. Ik stap samen met jou muzikaal het weekend in. Het weekend van 3 juli. En het is een heerlijk weekend, want het is echt zomer. Dus er is heel veel te doen hier in Volendam-Edam, maar ook daarbuiten. Dus ik hoop dat je een leuk weekend tegemoet gaat. Maar eerst stappen we nog even op de Soul Train van B.B. Queen.
1: Ladies and gentlemen, we're stepping in the Soul Train.

Dit nummer zit toch echt wel moeilijker in elkaar dan je denkt. Ik heb het namelijk geprobeerd te zingen met mijn familie laatst. Toen was mijn tante 60 jaar. En ik had een prachtig Nederlandstalige tekst gemaakt op Suzanne van Volf de Kunst. Maar om dat met een groep mensen te zingen en het ritme vol te houden en de tekst, was toch iets lastiger dan verwacht. Maar mijn tante vond het helemaal geweldig en fantastisch en was er blij mee. Dus daar ging het.

Marco Schuitenmaker beleeft een zomernacht in Griekenland. We blijven even bij de Hollandse nederpop. Yves Berendsen namelijk. Die staat eind van het jaar ook weer in de Ziggo Dome. 2 optredens heeft hij gepland staan. Vorig jaar was dat een gigantisch succes. Dus hij heeft er ook weer heel veel zin in. En in de aanloop naar die concerten komt er dus nieuwe muziek uit. En dat was al een eerdere single Droom jij over mij vannacht. Maar nu is er eentje bijgekomen. En dat is weer zo'n oorworm. Je hoort hem een keertje, je kan hem lekker meezingen. En dat is echt een typische Yves Berendsen plaat. Ik laat hem aan je horen. Het is Misschien is het tijd, de allernieuwste van Yves Berendsen.

is ieder jaar rond kerst dat de Top 2000 uitkomt. En de Eagles met Hotel California staan stevast in de top 5. En ik heb het even voor je uitgelegd.

uitgezocht. Dat is al sinds de eerste editie van de Top 2000. En die was in 1999 onafgebroken dus in die top 5. En dat zijn dus 27 edities al. Twee keer stonden ze op nummer 1. Dat was in 2010 en 2014. Maar ja, toch elke keer weer dat Queen die nummer 1 in beslag neemt. Vind ik soms wat onterecht. Want het is toch ook gewoon een prachtig nummer van de Eagles. Hotel California.

Het kermisseizoen is al begonnen, nog niet helemaal hier in Edam-Volendam, maar wel in Beets. Dit weekend is het daar kermis. De kermis duurt daar van 3 juli vandaag, dus tot en met 5 juli. Kermis in Beets, gezellig.

Mika en Grace Kelly. En dan is nu tijd om te luisteren naar een grandioze akoestische versie van het nummer Summertime, uitgevoerd door de 3A's Jan Dulles.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren at rtvlove.nl.
9: Alweer een winnaar.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
1: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
0: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
2: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
6: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam organiseert zondag 5 juli een open dag bij het stadion. Vanaf 11 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder springkussens, een kleedkamerspel en een handtekeningensessie van 11:15 tot 12:30. Om 2 uur begint een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam in het Hein Koningsstadion. Bezoekers worden geadviseerd met de fiets te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid. Op dinsdag 7 juli organiseert de vervoerregio Amsterdam een gratis fietscheck voor 55-plussers in Purmerend. Tijdens de dinsdagmarkt kunnen bezoekers van 10 tot 1 uur langskomen bij de kruising Koestraat-Nieuwstraat. Fietsenmakers controleren zadelhoogte, remmen en andere onderdelen. Het aantal fietsongevallen neemt toe, vooral onder oudere fietsers. Kleine afstellingen worden direct uitgevoerd, zodat fietsers veilig de weg op kunnen. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 juni de uitvoeringsagenda van het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Het plan moet voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger laten gebruik maken van wegen, fiets- en voetpaden. Met de uitvoeringsagenda is er nu een concrete aanpak om verkeer in de hele gemeente de komende jaren veiliger te maken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer voert het GVB werkzaamheden uit aan metrosporen en trambanen in Amsterdam. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de zomervakantie om overlast de rest van het jaar te beperken. Grote evenementen zoals World Pride kunnen voor extra drukte zorgen. Van 4 juli tot en met 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers worden geadviseerd de reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. Op de Oosterweg E in Purmer is gistermiddag rond 1 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder van een pick-up verloor ondermacht over het stuur en botste tegen een boom. De brandweer knipte het dak van het voertuig open om de gewonde bestuurder te bevrijden. Een ambulance vervoerde de man naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten. De tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Violierweg 30 in Landsmeer verhuist naar het Zuideinde 77. Die locatie geniet de voorkeur boven 8 andere mogelijke plekken, meldt het NAD. De verhuizing is nodig omdat op de huidige locatie in het vierde kwartaal van 2027 permanente woningbouw start.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Rondom de lege bouwlocatie in Edam, waar verzorgingshuis De Meermin heeft gestaan, is een extra omheining geplaatst om padden en kikkers buiten te houden. Woningbouwcorporatie De Wooncompagnie liet weten dat sloopbedrijf Hollenberg geen amfibieën heeft aangetroffen op de locatie. De paddenschermen blijven tijdens het gehele bouwproces staan, omdat een vondst van amfibieën de start van de werkzaamheden maanden kan vertragen. Tijdens de zomervakantie past EBS de dienstregeling aan voor busvervoer in Zaanstreek-Waterland. Van 6 juli tot en met 14 augustus rijden de Meerplusbussen volgens een vakantiedienstregeling. In deze periode is het openbaar vervoer doorgaans rustiger, waardoor minder ritten nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reis vooraf te plannen via meerplus.nl, de Meerplus-app, of 9292.nl voor de meest actuele vertrektijden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat hersnel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibe.